0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zo. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de Dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met zomerse temperaturen 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze. In een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze. In een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis... en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.

0: Distortion. Kink.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit, daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: King.
9: King Distortion. King Distortion.

King. Distortion.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker. Altijd laag.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk. En de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind en het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: King, you gotta recognize Distortion.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20...

0: countrydiscounter.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts... Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: King. Distortion.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
15: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de 2 loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen. Het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: King. Distortion.

0: beautydiscounter.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van €433 miljoen. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar dan moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar Ben.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Dit is Kink Distortion.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïense drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
0: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Kink. You gotta recognize. Distortion.

0: Kink.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: Lekker toch?
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
7: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: King. Distortion.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Van Albert Heijn.
9: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn twee touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regio's en de NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbelfeest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6 uur. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van De Loodzwaar Jongens.
1: Ja.
0: Na de zomerstop. Ja, ja, we beginnen weer en we zijn op bezoek. En wel in Steenwijk of all places.
1: Ja, ja.
0: Bij het Stonehenge Festival. Dit festival is ook dikjarig trouwens. Ze bestaan namelijk exact 30 jaar op de kop af.
1: Mooi.
0: Dat is een prachtige gelegenheid natuurlijk voor de Loodzwaar Jongens om dit festival eens onder de loep te nemen. We zitten backstage tussen alle bands en vlakbij de bar.
1: Extra gezellig, want Rick is er niet.
0: Rick is inderdaad afwezig. Dus ja, veel beter kunnen we het ons niet wensen, zullen we zeggen.
1: Okay.
0: En hopelijk blijft Rick nog ontzettend lang weg. Maar voordat we naar het festival en de mensen gaan, zet ik eerst even mijn vaste tafelgasten aan je voor. Daar zit hij, Rutger van Noordenburg.
2: Hey. Waar zit hij?
0: Ja, hier.
1: Applaus. Rick is er niet en ik krijg applaus.
0: Yes. Ja. Yes. De beste gitarist van Nederland. Eén van de beste gitaristen. Een middelmatig gitarist in Nederland. Hey, daar zit hij. En daar zit hij, Sydney Simon. Normaal gesproken de concertagenda. Maar ja, dit is iets anders dan anders. We doen straks van een festival.
3: Ja, klopt.
0: Je bent nu de... Ja,
3: een soort van razende reporter.
0: De razende reporter, Sid.
3: Ik heb al een aantal snippetjes doorgestuurd. Dus dat zou je in uitzending terug horen.
0: Je hebt nu al, voordat het programma begint, heb jij al een paar mensen al gesproken.
1: Tijdens de introductie, voordat we er zijn,
3: wij zijn zo snel bezig.
0: Goed zo razend. Bezig, Sid.
3: Yes.
0: Ongelooflijk. Vandaar ook... Inderdaad, vandaar dat wij jou ook graag in onze groep hebben, want zo sterk.
1: En tegenover mij!
0: Zeker.
1: De eeuwig lang van stof zijnde, zwaar bestemde, dubbelnek gitaarspeler.
3: Rekenbondigachtige.
1: Ernst!
0: Yes. Het duurde even, maar daar was hij uiteindelijk. En we hebben een fotograaf ook in ons midden.
1: Ja, hij is gevlucht.
0: Mark van Pesky, die gaat ons de hele dag vergezellen. En gaat mooie plaatjes nemen. Alleen ja, goed, van ons tijdens het festival. Maar het is inderdaad, we zitten hier backstage in een soort cabine.
1: Ja.
0: En het is hier ontzettend zingend heet.
1: Het is een kleine sauna. Dat je muntjes bestelt.
0: Ah, man.
1: Zo'n ding is het.
0: Exact, exact. Ja. En we moeten de deur ook dicht houden. Ja. Door de, ja, door de herrie die we aan de kant voorbij horen komen. Kijk, de deur gaat nu even open. En dat geeft wat extra volume, zullen we zeggen. En we zitten ook vlakbij een stage. Er zijn twee stages hier.
1: Jazeker.
0: Noord en Station, volgens mij.
3: Wij zitten naast Noord.
0: Wij zitten naast Noord. Dus als je bent optreden, is het niet handig om iets op te nemen. Ik begreep ook dat Malevant Creation gaat optreden. Alleen zonder het originele bandlid Phil Fasciana, als ik het goed uitspreek. Die had iets. Die is in Lyon achtergebleven.
1: Oh.
0: In een ziekenhuis.
3: Oh, wauw.
0: Een of andere bacteriële infectie of zoiets.
3: Ja, ik heb dat zoiets voorbij zien komen. Dat was redelijk ernstig.
0: Ja, en hij is die eerder is Malevant Creation geweest op Stonehenge. Toen had hij ook al iets. Hij kon toen het land niet in of iets, geloof ik. Hij had toen zijn papieren niet wel op orde, of wat voor reden ook. En nu is hij dus, zit het wel op orde, maar is hij in het ziekenhuis beland. En het is natuurlijk wel een beetje sneu. De band gaat wel optreden. Maar allemaal leden die net 1, 2 jaar in die band zitten. Terwijl die band natuurlijk al in de jaren 80 is opgericht.
1: Ja.
0: En het enige oerlid is er dan niet bij. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Maar goed. Ja. Dat is voor mij het enige ongelukje op dit moment op dit festival. En heel even kort, Ozzy. Toen je dat doorkreeg, wat vond je ervan?
4: Ja.
0: Om niet al te lang bij stil te staan, want het is al een beetje een uitgemolken koe langzamerhand. Maar...
4: Nee, ik vond het wel heftig. Maar je zag hem aankomen. Ik bedoel, kan me niet voorstellen dat dit toeval
0: is. Nee, eigenlijk niet. Ik zag hem nog anderhalf, twee weken geleden was hij dan in Birmingham.
4: Nee, maar dat is...
0: En ik had niet het idee, nou die man zo 2 weken dood.
4: Nee, maar hij was afscheid aan het nemen.

0: niet uit handen wil geven. Hij heeft Toot niet laten winnen. Hij heeft Toot niet laten winnen. Toot heeft hij gekozen.
1: Ja.
0: Weet je, en dat is misschien dan wel weer het, het grote verschil. Sommige mensen doen, die gaan het leidzaam ten onder.
1: Ja.
0: En dat wilde hij waarschijnlijk niet.
1: Ik denk ook dat ze zo zitten. Ja. En natuurlijk George Kooijmans van Golden Earring. Die natuurlijk... dat was voor mij ook wel een beetje een verrassing eigenlijk.
0: Nou ja, met de ALS die hij had, was natuurlijk een aflopende zaak.
1: Je weet dat het daarmee geen jaren zal zijn.
0: Nee,
1: maar ik had niet opgepikt dat het nu dan zover zou zijn.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: met ALS en dan nog 76 geworden.
1: Ja, voor mij hebben ze in 2021 het bekendgemaakt dat hij ALS had.
0: Ja.
1: Ik wist niet of hij tot 10 jaar wist of dat hij het toen net had, dat weet ik niet.
0: Nee,
1: het is natuurlijk een dodelijke ziekte die uiteindelijk jaren kan duren.
0: Kan jaren duren.
1: Maar ja, dat is dan even de vraag.
0: Ja, weet je, het is gewoon een zaak voor de mensen die hier nu naar luisteren. Kijk, als er ergens een stichting is die ALS steunt, of het onderzoek om ALS zeg maar eventueel uit de wereld te helpen.
2: Dat hebben we al eerder gezegd, hè?
0: Steunen, weet je.
2: Ja.
1: Zeker. Ja. Ik dacht even, omdat... waar we nu zitten, Stonehenge, is natuurlijk een ontzettend niche death metal festival.
0: Klopt.
1: Waar dus ook veel van de Nederlandse bands langskomen, gaan ook bij ons hier in de show komen. Met veel dus ook death metal nummers. Ik dacht, laten we even beginnen met iets anders. Met een nummer die George Kooijmans zelf heeft geschreven.
2: Ah, vet.
1: Ja, even de Golden Earring met Twilight Zone.

0: Mark van Pesky backstage bij Stonehenge. Ankiles heeft net gespeeld. En Hamerhaai staat nu op het andere podium te knallen. Ben je al vaker op dit festival geweest?
1: Ja, al wat jaartjes geleden. Afgelopen jaren niet, maar leuk om er weer te zijn.
0: Je bent weer van de partij. Je bent zo te zien onder de vleugels van de loodzware jongens meegenomen. Heb je daar mentale ondersteuning bij nodig?
1: Ik denk het wel, ja. Wordt een lange, zware dag.
2: Oh, potverdorie, zeg het nu al.
0: Het is nog vroeg.
1: Veel te vroeg. Ik hoorde dat we 7:30 weg moesten gaan. Ik dacht half acht 's avonds. Dat viel even tegen.
0: Dat viel zwaar tegen. Ik had ook ruzie vanochtend met de wekker. Maar we zijn hier en we gaan ons ding gewoon doen. Zometeen krijgen we de mannen van Ankiles even voor de microfoon. Ik zie een hoop bekende en vrienden rondlopen, dus het wordt een leuk dagje. Zit niet uit, er komen nog meer interviewtjes.
3: De loodzware jongens.
4: We zitten hier met de band Ankiles.
5: Ankiles.
4: Godver. Bijna goed.
6: Allemaal goed.
4: Jongens, we zitten in een ontzettend klein hokje backstage bij Stonehenge. We zitten hier nu met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man.
0: In een klein hokje.
4: Inclusief de fotograaf.
7: Het is helemaal niet warm hier binnen.
0: Nee.
4: Het is ontzettend heet.
2: Het is een zwetende peeskamer.
4: Ja, ze gaat het maar ook kort houden, denk ik, heren.
7: Ja, het is wel jammer, want Sid heeft nu ook een microfoon.
4: Ja, dat is inderdaad. Ja, Rick hebben we inderdaad even niet.
2: Je kan die schuif dichtdraaien.
4: Tussen ons zitten.
7: Rick is
2: toch beter dan
4: heren, jullie mochten als allereerste optreden. Het duurt van 10 uur 's ochtends. Tot 12 uur vannacht. Jullie mogen als eerste.
7: Au.
4: Was dat een eer of denk je kut?
8: Nou ja, het is sowieso leuk om dat te doen, toch? Ik heb zoiets hartstikke leuk om Stonehenge te staan. En hoe vroeg het ook is, op het moment dat je echt op het podium staat, zou ik maar zeggen, ja, dan komt die adrenaline vanzelf wel los. Dus dan maakt het tijdstip ook niet meer uit.
4: Nee.
8: En, je hoeft daarna ook niet meer na te denken van, oh, zo laat moet ik spelen. Ik kan gewoon lekker van andere bands schieten.
7: Dat is wel waar.
4: Dat is waar, Ben. Dat is een waar woord. Het is wel een politiek correct antwoord. Want het is gewoon kut dat je als eerste moet, denk ik.
7: Ja, dan moet je Andy ook
4: maar er zijn voordelen inderdaad.
2: Ja, dat je dan
4: de hele dag kan je kijken. En wat dat betreft, ga je ook de hele dag ook blijven trouwens?
8: Ja, ik en Mitchells, de bassist die naast me zit, wij blijven sowieso heel de dag. Oh.
4: Kijk, heel goed. En je hebt ook een hotel geregeld, begreep ik.
8: Ja, ook nog, ja.
4: Want jullie wonen niet in de buurt.
8: Nee, niet bepaald. Wij komen, ik woon zelf in Dordrecht, Mitchell woont in de Zwijndrecht. Dus ja, dan moet je al snel 2 uur rijden. Dus,
4: dat is inderdaad wel even verderop inderdaad. Ja, nee, dat snap ik.
8: Ja.
4: Moet de luisteraar jullie kennen?
8: Goeie vraag. Die vraag ga ik bij Andy neerleggen.
4: Andy!
9: Ja, ik moet zeggen, ik vind van wel. Maar ja, meningen verschillen.
4: Ja.
7: Andy en waar zou die van onderscheiden?
4: En waar, ja, inderdaad, ja. Waar onderscheiden jullie je een beetje in, vind je zelf?
9: Eigenwijsheid.
4: Dat gaat lukken?
9: Ons eigen ding. Het is natuurlijk een beetje label death metal en een beetje van alles. Maar we doen ons eigen ding. Blastbeats overal allemaal bij.
4: Ja.
7: En is een Pig Squeal ook tussendoor, horen we?
4: Ik hoor het, Ben!
9: Ja, een goede band voor.
4: Ja, ja. Wat is dat opeens? Pig Squeal?
7: Ja, dus alles door elkaar. Dat is wat je...
4: Ja.
8: Ja, nee, dat is ook zo. Het eerste album met Ilan Vitaal was volledig door Andy geschreven.
4: Ja.
8: En op dat album is wel normale grunts, zoals Screams, als Pig Squeals. Dus ja, dat brengt al live ook tegen horen, zou ik maar zeggen.
4: Wauw, jij kan het ook gewoon, hè? Ja. Zonder is er nu zo'n pitchfork of zoiets wat gebruikt?
8: Nee, ik heb geen pitch shifter, ook geen effect op mijn vocalen, helemaal niks.
4: Helemaal niks. Ja. Gewoon uit puur natuur komt even.
8: Ja.
4: Ah, lekker man. Hey, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al als band?
9: Ja. Die moeten we even bij Andy neerleggen, want officieel. Als band. Als band?
4: Ja.
9: Als band
4: 2023. 2023.
9: Oh, nog
4: redelijk recent.
9: Ja, zo lang al?
10: In december hebben we de eerste repetitie gehad met z'n allen.
4: Want kwam niet jullie debuutalbum uit in 2022?
10: Ja, 2022. Ja, klopt. En dat heeft Andy allemaal in zijn eentje nog gedaan.
4: Het is als solo-project begonnen.
10: Ja, klopt. Ja.
4: Aha.
10: En toen uiteindelijk... hij wilde op het podium gaan staan. Maar ja, daar heb je meerdere muzikanten nodig. Helemaal als je drummer bent.
4: Ja.
10: Dus toen heeft hij ons tevoorschijn getoverd.
4: Ja, juist.
8: Daar heeft hij nog steeds spijt van.
4: Nou, dat wou ik net vragen. Heb je nog spijt van, Andy? Kan je daar wat over zeggen?
9: Ja en nee. Het is wel gezellig. Maar ja, die gasten kijken. Zodra een bassist
7: bij komt... Kom eens dichterbij, Andy. Want ik hoor je niet.
9: Zodra een bassist bij komt, wordt alles moeilijker natuurlijk. En zeker met Ben.
4: Is het lastig, hè?
9: Zeker door Ben. Om 10 uur sta je te spelen. Sta je blastbeats te oefenen. Op een podium. Ja, jezus gast.
4: Ja, dat is wel een beetje jammer. Volgens mij gaan nu de buren beginnen. Heb je het idee? En ik hoop dat het nog te doen is op de radio. Maar goed, we gaan het zelf meemaken. De plaat is uit 2022. Je hebt nu een compleet kwartet bij elkaar. Of Quintet. Wanneer komt de nieuwe plaat uit?
9: We hopen begin volgend jaar dat er iets uit moet gaan komen. We zijn bezig met een aantal nieuwe nummers en ja, we gaan het wel meemaken. We werken onze zweet als een naad om te zorgen dat er zo snel mogelijk iets nieuws komt.
4: Er komt zo snel mogelijk iets nieuws uit. Begin volgend jaar. Ik herhaal het maar even, want volgens mij is het niet te doen meer.
1: Je moet wat harder praten.
4: Het wordt
1: heel dichtbij die microfoon.
4: Om over die herrie heen te komen. Dat is wel een dingetje inderdaad.
2: Hell up your ass.
4: Maar hoe vond je dat optreden ging? Ging het lekker?
8: Ja, optreden ging zeker lekker. Ik spreek alleen voor mezelf, maar het geluid op het podium was echt dikke prima.
4: Ja. Ja.
8: En ik heb ook een aantal bekende van ons gevraagd die waren komen kijken. Dus ja, het geluid was gewoon meer dan goed. Dus het is altijd een beetje spannend. Ook, je bent toch de eerste band. Geluidsband misschien nog een beetje kan komen. Dus,
10: Het stond ook aardig wat mensen al. Daar was ik zelf
4: viel me ook niet tegen inderdaad. Nee.
10: Ik was verbaasd over zoveel.
4: Ja. Het is al een lange dag.
10: Ja.
4: En om 10 uur stonden ze al. Ja, dus dan had ik het tof, ja. Ging ook niet goed vandaag. Het was alleen maar positiviteit.
9: De tijd.
4: Ja, snap ik.
9: Ja. Iemand moet het doen.
4: Ja.
9: Dus
4: ja, dat begrijp ik. Ja. Hey, nog even jullie invloeden. Wat zijn jullie invloeden?
9: Blastbeats. Dying Fetus, Suffocation, Necrophages. Een beetje de old school brutal death metal vibe. Die kant gaan we lekker op.
4: Ja, precies.
9: Once Begotten.
1: Klein beetje korpsje nog met zijn de Epic Skills.
9: Zijn er Once Begotten? Klein beetje korps hier, een beetje bij Once Begotten, een beetje Codex Mortis, Pestilence.
1: Oké.
4: En is ook een beetje deathcore met de Epic Skills.
8: Ja, weet ik niet of je dat echt onder deathcore dan gooit. Het wordt natuurlijk ook wel gewaaid bij meerdere brutal death metal bands. Bijvoorbeeld, en die noemde net ook al Dying Fetus op. Daar komt
4: dat is waar. Zijn jullie een fan van deathcore?
8: Ik zelf niet echt, maar...
10: Ik kan wel voor onze gitarist praten, Chris Leen. Die is wel degelijk fan van deathcore.
8: Ja, die is een groot fan.
10: Dus vandaar, ja... Van die kant heb je natuurlijk dan ook invloeden...
4: Ja.
10: ...in wat wij nu maken en de nieuwe nummers die we binnenkort gaan uitbrengen.
4: Ja. Oké.
10: Het is heel breed waar we allemaal naar luisteren. Maar de basis is gewoon death metal.
4: Ja, precies.
1: Moeten we ze iets laten doen? Of,
4: Nou ja, jullie mogen gaan kiezen. We hebben meestal een aantal items in de show. Dat zijn deze gezellige theezakjes voor de meest zijige vraag die er is. Kan je kiezen. De ballenbak. Dan ga je een soort van cadeautje krijgen die je waarschijnlijk wel moet weggeven.
8: Dat is prima, toch?
4: En we hebben nog eentje. We hebben er nog geen, jongens. We hebben er nog geen.
1: De quiz.
4: Ik heb nog een quiz waarin je zelf belachen kan maken dat je niets weet.
9: Daar ben ik goed in.
4: Dus ben je er goed in?
9: Dat zou belachen maken, ja zeker.
4: Dat gaat er altijd goed af. En die, ja?
9: Yep.
4: Ja,
9: dat kan ik wel.
4: Hey, is er een van de drie die het minst aanspreekt? Want dat gaan we worden.
8: Maakt voor mij niet uit. Wat vind jij het meest awkward, Andy?
9: Mezelf.
4: Ja, dat snap ik. Maar die staat er niet bij, hè, Andy. Die staat er niet bij.
1: Hey, je doet veel te lang. Ik zou er gewoon een kiezen, hè?
4: Ja, jij zit bij de ballenbak. Het wordt de ballenbak. Komt ie aan. Oh, we hebben er ook een jingle bij?
1: Ja, zeker.
4: Ja, volgens mij wel, hè. Geef even ons draaien. En dan
1: draaien
4: ook? Zoeken, jawel.
8: Duurt lang.
4: Ik weet niet of je het nog hoort, trouwens. Oh, daar komt ie.
1: Wow!
11: Rutgers, wat draaier.
4: Dat was een... Door de herrie heen?
1: Ja, nou jongens, hier zitten 99 ballen in. Ik heb ze nu nageteld, maar schijn. We hebben 44 vragen. Dus als je een bal trekt waar we geen vraag voor hebben, moet je iets weggeven.
4: Hoe lang is dat?
1: Ik zeg, en anders krijg je de vraag.
4: Dat is wel een verrassing.
1: Dus wie gaat het trekken?
4: Ja.
1: Nou, lekker, ga ze maar trekken.
8: Ik pak gewoon een bal.
4: Ja, je pakt gewoon een bal, ja.
1: Nou, wat is het?
4: Een mooie roze.
8: Het is een mooie roze met getal 85.
1: Ja,
4: 85. Had ik niet gedacht.
1: Nee.
4: Jullie mogen het weggeven. Hoe leuk is dat?
1: Het weggeven.
4: Voor de luisteraar.
1: Iets van merch of zo.
9: En de bassist gaat naar.
4: Oh ja, dat kan ik ook nog.
1: Nee, we doen niet aan pechprijzen.
8: Nee, we hebben...
9: Ja. Je bent toch niet met een Mitchell opschepen? Kom op. Oh ja, zeker wel. Wij doen er vanaf.
1: Hebben jullie het weggegeven?
8: Nee, we hebben sowieso shirts en cd's, dus Andy, en jou het laatste woord over, wat gaan we weggeven?
9: Nou, wie een cd'tje wil, die kan een cd'tje krijgen.
1: Ah,
4: oké, een cd'tje.
1: Wat moeten ze daarvoor doen? Stel eens een vraag die ze moeten beantwoorden.
9: Mitchell.
4: Oh, nou mag Mitchell zeggen.
8: Mitchell, jij mag hem bedenken.
9: Een vraag die ze moeten beantwoorden, mijn god. Wat is het eerste nummer op de plaat?
4: Wat is het eerste nummer op de plaat? Ik vind het een hele goede vraag.
1: Ja, goede vraag.
4: Moet ik ook op gaan zoeken.
9: Strikvraag.
4: En dan gelijk ook gaan draaien. Dat is ook wel lekker dan. Ja, zullen we doen?
7: Ja, hier nog een zijde pikpik vragen of gaan we prima laten?
4: Nee, ik heb bloedheet. Ik ben er zo ontzettend klaar mee.
7: Ernst vergaat.
4: Maar ik wil jullie ontzettend bedanken voor de komst.
9: Thank you for having
8: me. Wij jullie ook uiteraard.
4: Graag gedaan. En we kijken uit naar het nieuwe jaar. Wanneer jullie tweede plaat gaan uitkomen. En we zijn heel nieuwsgierig wat dat gaat worden, heren.
8: Wij, jullie zullen een van de eerste zijn die het horen als we een release datum hebben. Yeah, en dat zal ik jullie garanderen bij deze.
4: Dat hou ik je aan. Hartstikke leuk.
8: Absoluut.
4: Dank, heren. En ik zou zeggen, wij gaan even frisse lucht happen. En door naar de volgende.
7: En check op Jules, hoe vet je bent.
4: Dus, zeker. Jongens, dank jullie wel. Hoi.
3: De loodzware jongens.
4: En dan sluiten we het eerste deel van de special over het Stonehenge Festival af. Met een knaller van Anchilles. Afkomstig van hun debuutplaat uit 2022 krijg je de titeltrack voor je kiezen. Ilan Vital.

0: Potsdamer jongens. Kink.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Kink Distortion.

0: En het is ontzettend lawaai op de achtergrond. En we staan hier live op Stone Age bij het Noordpodium, waar Mace Rage aan het knallen is. Naast mij staat een vrij bekend gezicht, Frank van Boven, bassist van voornamelijk ook Beyond the Pill, maar ook van Player, dat doet ook rare dingen mee. Maar Frank, jij bent hier nu op Stone Age, vertel me eens even jongen, wat vind je ervan?
1: Stone Age is weer Stone Age.
0: Oké.
1: Iedereen is er weer, een groot feest, tering druk. Deze dampen op een
2: keer
1: Maar ja, je wordt er niet blij
0: van. Zo'n mooi feestje is dit, hè?
1: Heel blij van.
3: Wat vind jij het leuk zit?
0: Ja, ik ben hier voor het allereerst. En ik ben hier daarom zeg maar iedereen een beetje de vraag aan stellen van wat maakt Stone Age nou zo speciaal?
1: De mensen.
0: De mensen die komen.
1: 380 mensen op 10 vierkante meter, non-stop teringen. En iedereen is er.
0: Ja, dat is het mooie ervan dus.
1: Ja, iedereen komt hier meteen op de
0: zaal.
1: Ja, dat is net al reunie.
0: Ja, dit is hartstikke mooi. Heb jij trouwens al de poses ontdekt waar jij zelf met je beentje op staat?
1: Ja. Maar niet hier. Hang ze hier ook.
0: Ze hangen hier ook.
1: We gaan zo even te schrijven van de Big Ass.
0: Ja.
1: Big Ass Metal Fest 20 september, daar zit gewoon iedereen bij. Hè? 25, ja, dat is quiet! Super vet is dat. En dat is ook heel te veel. Spartan,
0: ja, Insurrection, Temptations of the Week, Voice of the Preacher en Critical Fear.
1: Dat bedoel ik.
0: Kijk, dat wordt een vet feestje. Komen allemaal. Hoi!
4: De loodzware jongens.
5: We zitten natuurlijk met luisteraars die ook wel, ja, kan haast niet, maar misschien jullie niet kennen. Kunnen jullie jezelf even voorstellen aan de luisteraar wie jullie zijn?
6: Hamerai uit het fucking oosten. Uit twee mannen uit Zwolle. Eén uit de Badbrug. En,
5: uit Badbrug?
6: Badbrug.
5: Maar dat klinkt op Duits?
7: Nee. Ja, maar is het niet.
5: Is het niet?
6: Oh. Oostelijk, maar net,
5: gelukkig,
6: maar
5: je check het even.
6: Ja. Niet Duits,
5: maar het is niet Duits.
3: Ik vond Hamerhaai op best Duits klinken.
5: Dat klinkt heel Hamerhaai.
3: Ik denk ook.
5: Ja. Waar moeten jullie de luisteraars jullie ergens van kennen?
6: Jos at the Mass Result.
3: Oh,
6: dus als je die niet kent, heb ik medelijden met je.
5: Ja, inderdaad.
6: En wij hebben wel genoeg ervaring in allerlei. Ik heb in Gascoigne gezeten en allerlei hardcore punkbands. Maar Dirty is godverdomme misschien voor de mensen die dat nog kennen. Dat was de voorloper eigenlijk van Hamerhaai.
5: Ah, want hoe lang bestaat Hamerhaai nu ongeveer?
6: 2016 zijn we.
5: 2016?
6: Ja.
5: Oké.
3: Okay. Oh,
5: kan het kloppen dat ik iets van Pungent Stench in jullie muziek hoor?
7: Nou, dat kennen we eigenlijk allemaal niet zo goed.
5: Nee, dat kent ze goed.
7: Dat hebben we vaker gehoord. Dus het zal wel kloppen.
5: Het zal wel kloppen dan. Oké. Hoe heet die plaat met die twee oude heren die zoenend op die albumhoes van Pungent Stench?
7: Cold Buttering.
5: Ja, dank u wel, Sid.
7: Cold Buttering.
5: Ja, een waanzinnige plaat was dat. Ja, je kent hem niet, Rutger?
3: Een vieze naam ook.
5: Ja, maar het is ook een heel vies plaatje ook, zeg maar. Maar je kent hem niet?
3: Nee.
5: Jezus.
3: Ja, sorry.
5: Je weet dat Metal Mike hier staat,
3: ja,
5: hè?
3: Ja, ik heb net al weer aardig wat weggehaald.
5: Ik vermoed dat deze plaat er zomaar tussen kunnen staan.
3: Ja. Gaan we doen.
5: Classic, man.
3: Want ik vond jullie wel heel lekker klinken, jongens. Goed soundje ook.
5: Ja,
6: dankjewel. We hadden Joop mee op geluid. We hebben eigen geluidsman meegenomen.
5: Ah,
6: en
5: dat scheelt.
6: Joop is een fucking held, jongen. Die weet van de gekste zalen en de gekste plekken nog...
5: Er is wel wat te maken.
6: We hebben geen soundcheck kunnen doen. Volgens mij was er iets niet helemaal goed geprikt, dat maakt niet uit. Maar we kwamen er best goed uit.
3: Nou, ik moet je echt zeggen, want jullie begonnen met spelen. Hè? Toen ik keek meteen naar vorm, dit klinkt even next level.
6: Oké, dankjewel.
3: Tof hoor.
5: Ja, maar dat is alles dank aan Joop. Zingen die jullie?
6: 100%, ja.
5: Joop.
6: 100% ja. Joop.
5: Dat is degene.
7: Joop Solly is de man.
6: Ja.
5: Nog één keer, Joop.
7: Joop Solly.
5: Solly.
7: Die ken ik.
5: Joop Solly. Oh, jij kent hem, je zet.
7: Hij heeft heel veel met Teeth Grinder ook gedaan.
6: Ja,
7: deze manier.
6: Ja, klopt.
7: Daar ken ik hem voornamelijk van.
5: Ah, is een held.
7: Korps gaat hij ook vaak mee. Ja, klopt inderdaad. Ja.
6: Mart van Teeth Grinder heeft nog een blauwe maandag in de voorloper van deze band gezeten.
7: Mart Wijnald.
5: Oké.
7: Ja.
5: Oké.
7: Hier ook ergens rond nog? Of,
6: Nee, nog niet gezien.
7: Nee, nog niet gezien. Oké.
5: Hey, jullie omschrijven jezelf als te hardcore voor metalheads, lees ik hier. En te metal voor hardcore liefhebbers. Dat klinkt niet handig.
6: Nee, dat is een beetje wel ons dilemma.
5: Waar je zelf mee worstelt.
6: Dit is wat wij maken, is wat er gebeurt als wij met z'n drieën in een oefenruimte zitten. En we bouwen ook de nummers met z'n drieën. En Dit is gewoon wat het is. Maar we zitten er soms een beetje tussenin, zeg maar. Dat merken we als we hardcore shows doen, is het soms wat metal voor de hardcore kids, zeg maar. En als we metal plekken spelen, dan denk je, ja, dan komt er weer een mosje even aan, zeg maar. Dus, maar dit is gewoon wat we maken. Dus,
3: Mooi toch als je niet perfect in een hokje past.
6: Nee. En dan Nederlandstalig, dat is aan de ene kant wel onderscheidend. En aan de andere kant, mensen zetten ons weg als een soort funband of zoiets. Dat is absoluut niet de bedoeling. Dat mag best hoor, je mag ons grappig vinden.
5: Daar is niks mis mee.
6: Daar is niks mis mee. Nee, hoor. Maar dat is zeker niet per se de bedoeling.
5: Begrijp ik. Hoeveel albums hebben jullie eigenlijk al uit voor iemand die daar nog geen idee van heeft?
7: Volgens mij hebben we 4 platen.
5: 4 platen?
7: Een split.
5: Ja.
7: En dan een plaat met 4 nummers, een plaat met 8 nummers en een plaat met 6 nummers.
6: Ja.
5: Wauw. Keuze volop, hoor ik al. En wanneer stamt de laatste plaat?
6: Van vorig jaar dus.
7: Vorig jaar.
5: Ja. Oh, dat is nog heel recent. Ja. Dus dat er nieuw werk aan komt, rustig aan denk ik nog.
7: Dat gaat nog even duren.
5: Ja, dat begrijp ik, want hij is net uit.
6: We hebben net een clipje van de Eiken Processierups gemaakt.
7: Heel goed.
6: Split met Troops of Doom, zie ik hier.
5: Ah, Sid heeft weer wat gekocht hoor. Ja, Sid heeft altijd met 500 albums in huis.
3: Vet hard wordt trouwens.
5: En, dus je hebt goed bezig, Sid. Nou, je hebt nog meer verrassingen uit die tas. Heb je nou...
6: Komt er nog meer uit.
5: Wat is dit dan?
6: Ah, nice. Dit is onze eerste plaat van onszelf.
5: Je speelt van jezelf?
6: Ja.
5: Tandje erbij?
6: Ja.
5: Ja. Nou, Sid is geslaagd, denk ik.
6: Hij heeft een diagonaaltje. Er komt nog meer uit die tas.
5: Ja. Godverdomme, Sid, hou eens op, man. Ah, weer één.
7: Dat is de nieuwste.
6: Dit is onze
5: nieuwste. Je hebt de hele collectie aangeschaft. Maar eigenlijk wel één foutje, Sid. Ken ik, had je het nog niet.
7: Nee.
5: Dat is natuurlijk wel, vind ik jammer.
6: Ja, cool dat je het oppikt, man.
5: Ja, dat wel. Dat vind ik ook. Nou, mooi, Sid. Dat doe je goed. Wat betekent trouwens Ozzy voor jullie? Laten we toch even over Ozzy hebben. Heel kort.
6: Fucking held. Punt.
5: Ja, precies. Kort en krachtig.
3: Eens. Punt.
7: De slechtste zanger van Black Sabbath.
6: En?
7: Maar en? Zijn eerste 2 soloplaten zijn wel tering vet.
5: Ja, ja.
7: Maar Black Sabbath hoor ik het liefst met Jim Martin.
6: Ik vind die plaat
5: kan
6: die
5: ook.
7: Maar dat is wel een zeer onpopulaire mening hoor. Maar,
5: ja, en nee, ik bedoel, technisch denk ik dat ik het een beetje eens ben. Maar het is een ontzettend charismatische kerel, die Ozzy. En dat is deels ook de charme van heel Black Sabbath, zeg maar. Dat,
7: en het is wel een mooie maniak natuurlijk. Dat is
5: het is fantastisch.
7: Mooi typetje.
5: Ja, hoeveel rock we het hebben. Je hebt een paar van die iconen. Lemmy, Ozzy. Nou, we zien er een aantal en die allebei ontvallen.
7: Ik zei Jim Martin, Tony Martin is
5: Tony Martin is inderdaad, Tony Martin. Jim Martin is van Faith of More, hè?
7: Juist.
5: Tony Martin, of course, ja. Hey, we hebben 3 items. Jullie mogen gaan kiezen. Dat is de ballenbak. En dan krijg je of een ontzettende kutvraag. Of je mag iets weggeven, aantrekkelijk. Of je krijgt ontzettende zijige theezakjesvraag. En we hadden nog geen... Oh, de quiz! Als je zegt, ik wil mezelf echt voor lul zetten, ik weet gewoon niks. Dan kan je nog voor de quiz kiezen. Dus 3 ontzettende leuke items. En je mag er eentje kiezen.
6: Zeg maar Jasper.
5: Jasper mag het zeggen?
2: Ja, doe het thema, want ik heb geen idee wat je daarmee bedoelt.
5: Ah, heel verstandig. Het is ook een hele veilige keuze, kan ik je dan aangeven?
3: Nee, maar ja. Jammer, ik heb nog niet eerder geluisterd door ons, denk ik.
5: Ik, dat zou kunnen. Maar deze ding wordt in ieder geval bij.

0: Oh ja, Zweten, ja. De libellenvraag. We vergeten vaak in het item. Maar ja, er zit dus een vraag op een theezakje. Je wist het niet, maar het is echt zo. En ze zijn afschuwelijk. En of jullie dan die willen beantwoorden. Dus ik zou zeggen, grabbel er... Oh, ze zijn hem half gebruikt. Grabbel er een theezakje uit.
1: Half gebruikt.
0: Ja, en hopelijk is het een ontzettende kutvraag. Wat staat erop?
2: Inderdaad, een enorme kutvraag.
0: Kijk.
2: Welke culturele gewoonte vind jij mooi?
0: Nou, welke culturele gewoonte vind je mooi?
1: Dat op.
0: Oh, wauw. Wat, nou, heren.
3: Ik vind festivals vind ik wel een mooi ding.
0: Ja, dat vind ik wel niet eens.
3: Prima culturele gewoonte.
0: Ja.
3: Die shirt uit voordat je gaat beginnen met de show. Vind ik ook een mooie culturele gewoonte.
0: Ja, doe je dat ook?
3: Ja, zij.
0: Zij, ja?
3: Jos en Jasper.
0: Eerst shirt uit.
3: Shirt uit en het is aan. De shit is aan.
0: Of het nou koud is buiten, warm, boeit niet. Shirt uit.
3: Shirt uit.
0: Ja. Standaard.
4: Ja.
0: Vind ik een mooie culturele gewoonte. Dat wat dat betreft, ja, vragen denk ik met een pluim beantwoord. Denk ik toch?
1: Ja, met of zonder BH dan? Dat vraag ik me nog wel af.
0: Met of zonder BH?
1: Ja, dan had het shirt uit moet.
0: Oké, okay. Jij zegt, wat heb je ook mannen BH's, geloof ik, hè? Ja, toch?
1: Dat weet ik dan weer net niet.
0: Ik kijk even een zit.
3: Ik vind dat wel nog zonder.
4: Jij hebt de girlies altijd aan, maar...
0: Jij hebt de girlies aan.
1: Zonder,
0: uit.
1: Toch?
0: Waarom zit jij niet bij de microfoon?
4: Ik hoef niet zo hard in die microfoon te blaren.
1: Nee, dat klopt.
0: Oké.
4: Dan gaat hij bij Rutte weer piepen.
0: Jongens, enorm dank voor jullie komst. Yes. Wij gaan een nummer draaien. Neptunus. Is dat goed?
3: Ah, zeker. Daar hebben we de set mee
4: begonnen. Zijn we vandaag ook mee begonnen, inderdaad.
0: Nou, kijk. En dan gaan we ook gelijk maar mee afsluiten dan, denk ik, daarmee.
4: Nou.
0: Heren, dank voor jullie komst in deze toch wel sauna, zeg ik.
1: Zeker.
0: En wij gaan luisteren naar Neptunus. En als er nog een keer een nieuw werk uitkomt, nieuw single, whatever.
3: Te gek.
0: Ze zeggen paas door en dan gaan we er even een aandacht aan besteden in onze show.
3: Dank voor het interview.
0: Nou, graag gedaan en ontzettend veel plezier nog vandaag.
3: Ja, lekker bezig, man.
1: En gaan ze checken.
0: Tot de volgende keer.
5: Doei. Her Majesty's Canadian ship Ontario gets ready for an honored guest. The ship is just crossing the equator, so all her company stand by to greet the man whose realm they're invading, King Neptune.

0: doodzware jongens.
1: Ik sta hier op een achterrein van het terrein tussen de twee podia in. Massacre is net op het ene veld afgelopen. En op het andere podium, er staat net de nieuwe band te beginnen. Tim, ja, wij kennen elkaar natuurlijk vanuit de periode dat Heidevolk een keertje de DP's helemaal uitverkocht heeft en daar een legendarisch leuke avond heeft gedaan.
2: Daarvoor al met de barbecues sowieso.
1: Ja, bij de barbecues sowieso inderdaad. Wij zitten nu op Stonehenge. Ben jij hier een regelmatig bezoeker?
2: Regelmatig. Ik denk dat dit mijn zesde, zevende jaar ongeveer
1: is. Ja, ik stel deze vraag aan de mensen, want kijk, zowel Ernst als ik zijn nieuwkomers in de Stonehenge familie. Maar wij voelen ons gelijk meteen thuis.
2: Uiteraard.
1: En dat is ook de grote reden voor een hoop mensen om hier naartoe te komen. Gewoon weg voor de ambiance.
2: Sowieso, want het is hier altijd gezellig. Want sowieso de sfeer altijd opgebouwd is. Het is die is een van de oudste metal festivals van Nederland.
1: 30 jaar geloof ik alweer.
2: Zoiets, ja. Ja. Dus, het is gewoon één gezelschap bij hier zo. En ik bedoel, heel simpel, hier mogen andere festivals van leren eigenlijk.
1: Hoe het op is gezet, ja, hoe gezellig het is, en ook geen stress, merk ik.
2: Dat weet je wel. Je hebt geen stress om wedstrijd te missen of iets dergelijks, weet je wel. Want heel simpel, als daar de ene band aan het opbouwen is, zijn ze daar aan het spelen.
1: En andersom.
2: En andersom, weet je wel.
1: En als jij strategisch situeert op het veld, hoef je alleen maar je nek te draaien en je kan allebei de podia volgen.
2: Ja, exact dat.
1: Kijk. Dus voor de luie metalheads, kom naar Stonehenge toe, dat is ideaal. Zit niet uit, op naar het volgende interview.
3: De Lord of the Rings jongens. 非常に重い男の子たち.
4: We zitten hier met de heren. Ja, zeg het maar eigenlijk. Met wie zitten we hier?
5: De heren van Blood Moon.
4: Blood Moon, yes. Inderdaad, yes. Ja.
6: Dat klonk lekker, jongens.
4: Ja,
6: dankjewel.
4: Dat was inderdaad een toffe set. Zou de luisteraar jullie ergens van moeten kennen?
5: Nou ja, als death metal band uit Arnhem, denk ik.
4: Samen met Mouflon.
5: Samen met Mouflon, vrienden van ons, inderdaad. We leven de scene in Arnhem. Dat gaat prima. Ja.
4: Dat is een goede scene in Arnhem.
5: Zeker, ja. Ja. Veel bandjes, waaronder Mouflon bijvoorbeeld. Ja. En ook in het verleden altijd veel goede bands vandaan gekomen.
4: Ja. Ja. Want hoe lang bestaan jullie nu inmiddels?
7: Ja, opgericht in 2016.
4: 2016? Ja. Ja, dat is al even terug. Hebben jullie al uitgebracht?
5: Ja, we hebben een EP'tje uitgebracht in 2018, denk ik. Ja. En een full-length CD nu, The Black Plague, in 2000.
4: Ja,
5: is een goede 23.
4: Heb ik hier staan.
5: Kijk, we zijn al wel druk bezig met de opvolger.
4: Nou, ik zeg, dat is alweer 2 jaar geleden, heren.
5: Zeker.
4: Dus er komt nieuw werk aan.
5: Ja, absoluut.
4: Ja? En gaat het heel wat anders worden of zit het in de lijn van?
5: Nee, het zit wel echt in de lijn van. Het is lekker oldschool death metal met een melodieus sausje, zeg maar.
4: Ja. Hey, hoe ging het vandaag?
5: Ja, lekker. Het was een goede show.
4: Ja, je zelf tevreden?
5: Zeker, ja.
4: Lijkt wel een tof set.
6: Zeker.
4: En jij, Rutger, wat vind jij ervan?
6: Ik vond het vet. Ja, hè? Vraag mij alleen af, waar is jullie brulboei?
5: Ja, die zijn we net aan het bellen geweest. Maar die is denk druk aan het feesten.
4: Ik moet zeggen dat ik wel ontzettend blij ben dat hij er niet bij is. Het heeft niks te maken met hem persoonlijk, maar in dit kleine gebeuren moet ik zeggen, mis ik niet direct iemand, zeg maar.
6: Dan gooi je wel Mark eruit.
4: Daar kan ik ook nog Mark. Hè, juist zit hier Mark van Pesky. De fotograaf, zowel kan ik zeggen, van Nederland, Mark.
6: Het waren wel de woorden van Kik, toch?
4: Ja, precies.
6: Een vervelende man.
4: Ja, precies. Dus dat betreft niks mis mee. wat is jullie favoriete band die vandaag optreedt? Behalve jullie zelf.
8: Autopsie.
4: Autopsie?
8: Ja.
4: Ja, is dat wel een favoriet?
8: Dat is al zo lang geleden. Old school. Real old school.
4: Het is ontzettend old school, kan je wel zeggen, ja. Meer old school dan dat kan je het nou eens krijgen. Met onze Chris Rivert. Zijn er nog meer waar jullie naar uitkijken? Is het vooral Autopsie?
8: Dismember.
4: Dismember, allerlaatste van vandaag.
8: Ja, de lekker lompe Zweedse death metal sound.
4: En wat maakt voor jullie Stonehenge nou zo'n tof festival?
5: Nou, dat is denk ik ook een beetje waar we het net ook over hadden. Vroeger was het natuurlijk in de Buzen, oude locatie, memorabele feestjes altijd gehad. En dat maakte natuurlijk dat het... ja, ook nu gewoon een speciale betekenis heeft, denk ik, ook voor ons als band om hier te mogen staan. Want waar je vroeger zelf naartoe ging als bezoeker, mag je nu een keertje zelf spelen. En dat is denk ik wel een beetje de kers op de taart.
4: Dat is inderdaad en dat ontzettend leuk natuurlijk. Hey, en wat is jullie reactie in één woord op het overlijden van Ozzy Osbourne?
7: Ja, dat doet zeer. Dat is wel even een dingetje, ja.
4: Dat is niet één woord.
5: Ja, ik zat één woord te zoeken. Maar
4: dat is lastig, hè?
2: Kut.
4: Ja, ja, dat valt alles wel samen in, inderdaad. Ja.
2: Twee woorden, compleet kut.
5: Ja, precies. Zoiets.
4: Ja, precies. Het is het wel, hè? Want hoe belangrijk is Black Sabbath voor jullie geweest in jullie ontwikkeling en persoonlijk en in de band? Of?
5: Ja, misschien denk ik muzikaal weet ik niet per se of het echt een goede link heeft met de muziek die wij maken. Maar ik denk voor ieder van ons individueel is het zeker wel een... ik wil niet zeggen inspiratie misschien, maar wel gewoon een echte goede muzikant met hele mooie muziek. En waar we allemaal ontzettend van genoten hebben vroeger.
4: Zullen wij eens even voor de verandering, als het lukt met de herrie, eens een keer een quiz doen?
2: Uh-oh.
4: Ja. Durf je dat aan?
6: Ja, weet je, dat weten jullie niet, maar de andere bands hebben al een andere optie gekozen. Dus,
5: ja. Dat is geen quiz.
4: Ja, niemand durft het aan. Dus in die zin...
2: The Gathering.
8: Mandy Lion gaan ze spelen.
6: Nee.
4: Hoe ziet je? We gaan ze even een paar... er treedt ook wat bands treden vandaag op. Nederlandse bands, of course.
6: Oh, dat zijn kijk
4: of jullie het een beetje herkennen. Is dat wat? Inmiddels kan de meneer van de wc-papier even binnen.
6: Ja, die verwacht niet dat het zwaffelfeest.
4: Die dacht dat we het nodig hadden waarschijnlijk. Ja, maar, de eerste heren, komt hij aan. Wie is dit?
6: Arthurus.
4: Is die bereid te horen?

0: inmiddels komt ook nog de zanger binnen, gezellig, kom verder.
1: Hij duwt met zijn...
0: Niet dat het past, maar...
1: Hij duwt met zijn geslachtsdeel.
0: Ja, tegen jou, ik zie het.
1: Tegen de microfoon. Mijn excuses, was helemaal...
0: Dat geeft niks.
1: We hadden er helemaal vrede mee, Marcel.
0: Hoe meer zielen, hoe meer vreugde op zich. En wat hier tering heet is. Dus in die zin, nou ja, goed. Hadden we je niet gemist eigenlijk. Maar van harte welkom, of course.
2: Hallo allemaal, hier is Marcel.
0: Juist, ja, Marcel. De brulboei van Blood Moon. Wat zeg je?
1: Ik weet nog steeds niet wat de
0: band
1: het is.
0: Wat is dit, jongens?
3: Is dat Hamerhaai?
0: Wat zeg je?
1: Oh, is Hamerhaai.
3: Die Hamerhaai, toch?
0: Hamerhaai, dat is helemaal goed. Dat wist je. Dat wist je al eindeloos, of niet? En wij hebben de muziek door laten spelen, maar...
1: Ik zit al een minuut te wachten.
0: Je wist al bij de eerste toon eigenlijk.
3: Sorry, ik zei net niet in de microfoon.
0: Juist. Dat zal het zijn.
1: Dit klinkt dan weer anders dan het.
0: Deze dan? Sorry, Rutger.
4: Angeles!
0: Ja! Wat goed voor jou, ik weet nooit, Angeles? Angeles? Angeles?
1: Angeles? Mexicaan.
0: Die eerste band, zeg maar. Zoiets is het inderdaad. Het was een heel erg goed, heel erg goed. We gaan naar de volgende. Lekker dit.
1: Oh, dat weet ik wel.
3: Ja, dat
0: wou
3: ik ook zeggen.
1: Nee, de
0: Zorkelinten
1: toch?
0: Hè?
1: Oh, niet goed?
0: Nee!
1: Oh!
0: Voor mij niet. Allebei nog niet goed.
1: Oh! Wat is dit? Sorry.
0: En ze komen nog.
1: Burial Remains.
0: Heel goed. De Burial Remains zijn dit. Dat vind je toch vet, man?
1: Ja, dat is zeer lekker.
0: Dit is toch zo'n ontzettend zweet sausje?
1: Het is gewoon
0: dit is gewoon Dismember van vroeger.
1: Ja, klopt.
0: Ah, lekker man. Kijk of jullie deze herkennen. Ik hoop van wel.

0: Hij zei From the Crypt.
1: From the Crypt, nee.
2: Nee, is hem niet.
3: Ik ben aan het gokken.
2: Ik heb het in de gaten. Dat geeft niet.
4: Hallo, is het blok nog?
2: Nee. Volgens mij hoor ik het in mijn...
0: Ja, Mark zegt het. Wat zeg je, Mark? Condolens? Is dit condolens?
2: Ah, dit vind ik zo knap. Mark heeft geen koptelefoon.
0: En hij, hoort
2: hij kan niks horen.
0: Nah.
2: En je dacht, er is nog maar één over, dan moet wel condolens zijn. Oh, je kan hem in schermen.
0: Ik wou het zeggen.
2: Onder mijn scherm, Mark. Motherfucker.
0: Oh, wow. Kijk,
5: Mark deed gewoon een Rick Bouwman.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar het verschil,
2: ik vond het zo knap. Maar ja.
0: Het verschil met Rick is dat Rick zo... Als een blinde mol zo,
2: knijpend. En dan gaat hij iets zeggen en is het verkeerd.
0: Ja, precies.
2: Dan heeft hij het goed gezien. Maar inderdaad, heel knap, Mark. Heel goed gelezen. Condolens inderdaad. Met onze Mark Ouwendijk, de organisator. Iedereen herkent dit natuurlijk.
0: Ja.
2: Hebben we nog eentje voor om af te leren? Dat heb ik nog niet gehad. Ook deze dan. Komt hij aan.
6: From the Crypt.
2: Juist, dat is hem.
6: From the Crypt, sorry.
0: From the Crypt.
6: Ja, dat was een tv wel beter.
2: Je doet gewoon een ernstje, dat is lekker.
0: Als mensen in Engels zeggen nee.
2: Ja, als je het niet weet, roep gewoon wat. En het is, ik begrijp jou wel. Maar weer een soort talenwonder die je na het even corrigeert.
0: Het is meer dat ik het gewoon soms niet kan aanhoren wat ernst uitkraamt.
2: Maar dat gaat voor meer dingen alleen de bandnaams, dames, denk ik.
0: Toch?
2: Maar dat geeft niet.
0: Die uitspraak.
2: Ja. Okay. Dat gaat wel eens mis.
0: Algeheel.
2: Heb ik hem nu? Volgens mij heb ik nu het merendeel gaan. Oh, zie je nog iets op mijn scherm, Mark, die ik gemist heb? Nee, volgens mij klopt het ongeveer wel. Heren, ik heb genoten van jullie. In ieder geval het optreden. En ook van het interview.
6: Mooi zo.
0: Dankjewel.
2: Nou, graag gedaan. En wij gaan elkaar ongetwijfeld binnenkort weer een keer spreken. En als jullie iets nieuws uit hebben, vergeet dan even niet ons in te zijn.
6: Nee, absoluut, vergeten we zeker niet.
2: En dan gaan wij daar... Sorry?
0: Je vergeet iets.
2: Oh joh, echt waar?
0: Ja, ik vind eigenlijk dat we gewoon nu elke band moeten vragen of ze iets hebben voor onze luisteraars.
2: Kun je even grabbelen erin? En dan...
0: Pak even een nummer.
2: En even de goeie alsjeblieft.
6: We hebben nummer 81.
0: Ja, die hebben we.
2: Ja, heel goed. Alles boven de 45 is iets weggegeven voor de luisteraar.
0: Dus.
2: Dat is gelukt.
0: Dus meer maar een opdracht.
2: Ja, inderdaad, ja. Hebben jullie wat leuks om weg te geven voor de luisteraar?
4: Ook een bassist.
2: Ook de bassist weggeven. Ja, dat was de vorige band die dat wilde.
0: Wil je iets zeggen, Marcel?
5: Zeker. We hebben voor de luisteraars een hele leuke t-shirt hebben we weg te geven.
2: Heel goed.
5: En daarbij doen we gewoon de laatste cd.
2: Dus, nou, tof.
5: Maar.
2: Ik ga zo meteen van jullie eens draaien, is de bedoeling. Welke ga ik draaien voor jullie? Bathory Countless of Blood. Dank jullie, heren.

0: jaren, jongens.
1: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een 6e plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Dames en heren, opgelet.
1: Het is tijd voor de concertagenda. Met niemand minder dan onze eigen spraakwaterval...
2: Sydney Simmons!
3: Ik heb me even gedekt opgesteld om even de concertagenda te doen. Want Rutger probeert je altijd te saboteren, de lul. Ik ga nu gewoon even oplezen, snel. Voordat hij weet dat ik dat aan het doen ben en toch zijn kans grijpt om het te saboteren. We zitten nu op de zaterdag, de 26e juli. Dus ik moet even gaan kijken wat ik moet gaan voorlezen, want het is een poosje geleden. We beginnen gewoon weg met Café de Walrus Groningen om 8 uur 's avonds. Chaos Invocation met Tjuster en Libanul. Dezelfde dag Club Heldies België om 7 uur 's avonds. Official Priester, ik heb Pim hier ergens rondlopen. De Droning en Opia. Dezelfde dag B52 Music Club in Eerlichem, België. Om 8 uur 's avonds Ader en Patrianer. Dezelfde dag Musical Den Haag om 2100. Cyclone en Strike.

0: of Grindr en Head of the Baptist en Resurrect Tomorrow. En voor de mensen die het niet helemaal hebben kunnen volgen deze concertagenda, is het natuurlijk altijd online te checken waar die met grote regelmaat een update krijgen. Op de achtergrond hoor je trouwens Disharmonic Orchestra op het podium Noord spelen. Ik ga nu afsluiten, want volgens mij komt Rutger eraan. Doei!
1: De loodzware jongens!
2: We zitten hier met één persoon van de band Rotten Remains.
3: Ja, dat klopt. Ja, ja.
2: En met wie zitten wij?
3: Je zit met Willem de Zanger.
2: Willem de Zanger. En zijn jullie de enige coverband eigenlijk op dit festival?
3: Ja, volgens mij wel.
2: Volgens mij wel,
3: ja,
2: hè?
3: Absoluut. Ja.
2: Wij
3: zijn de vreemde eend in de bijt.
2: Ja, maar wel vol met classics.
3: Absoluut.
2: Dat. Kan je wat classics noemen voor een luisteraar die jullie niet kent? Volgens mij spelen jullie death metal classics, klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
2: En waar moet een luisteraar zoal aan denken wat jullie normaal gesproken spelen?
3: Nou ja, aan bands als Bolthrower, Carcass, Cannibal Corpse, Obituary.
0: Death.
3: Death, uiteraard. Maar ook Dismember, Entombed. We spelen ook van Incubus, Morgoth. Dus een beetje dat.
2: En doe je ook iets Nederlands?
3: Dat hebben we wel gedaan. We hebben wel een cover van Pestilence gedaan.
2: Hey.
3: Ja, ja.
2: Lekker, welk nummer?
3: Wat is het ook weer?
2: Out of the Body. Dat is een beetje de, lijkt mij.
3: Ja, zoiets, ja.
2: Zoiets
3: ja,
2: was dat.
3: Ja.
2: Maar dat is lang geleden.
3: Dat is lang geleden.
2: Nou, heel lang geleden.
3: Heel op hier geleden. Twisted Truth was het. Twisted Truth. Ja.
2: Twisted Truth.
3: Ja, ja, ja.
2: En hoe doe je dat? Je hebt natuurlijk allemaal bands met een eigen sound.
3: Ja.
2: Hoe meng je dat? Want ja, Bolthrower is heel anders dan Pestilence.
3: Ja,
2: dus als je naast elkaar gaat spelen, hoe doe je dat?
3: Ja, nou ja, we kiezen gewoon een bepaalde,
2: sound een beetje in het midden?
3: Ja, sound een beetje in het midden. En ja, ik probeer als zanger zoveel mogelijk, een beetje in de buurt te komen van de originele, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus, ja.
2: En hoe leuk is dat om in een coverband te spelen?
3: Ja, heel tof. Voor mij persoonlijk heel tof. Ik heb vroeger in heel veel bands gespeeld, weet je. En dan heb je gewoon je eigen grunt en een beetje je eigen ding, zeg maar.
2: Ja.
3: Maar ja, sinds dat ik in deze band speel, ja, dan ben ik gewoon ook wel een beetje gedwongen om een beetje wat breder in te zetten, zeg maar. Ook, ja, dat voegt wel wat toe. Voor mij is dat wel een echte toevoeging aan mijn skills, zeg maar.
2: Ja, precies, ja. Maar ja. Je hebt natuurlijk zo'n zaal gelijk mee, denk ik dan.
3: Ja.
2: Als je van een classic in gaat zetten, ja, iedereen, dat is lekker.
3: Ja.
2: Van de Dying van de Obituary, ik heb er gelijk wel zin in als ik dat dan hoor.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus ik kan me voorstellen dat het leuk is.
3: Ja, absoluut.
2: Is iets van jullie, jullie, normaal gesproken zeg ik Ricky natuurlijk ook, en dan kan ik jullie zeggen, maar zit er niet aan te kijken. Rutger, iets voor jou, een coverband?
4: Nee, het is niet mijn ding.
2: Waarom niet?
4: Nee, ik wil liever eigen spul spelen. En als ik het andere spul wil horen, dan liever op een feestje. Ja. Ja.
2: Maar is dat niet leuk? Ik kan me voorstellen, ik zou het best wel tof vinden zelf eigenlijk.
4: Ja, nee. Nee, ik speel echt liever spul van de band zelf. Ja.
2: Oké. Okay. Ja. En jij vindt zo'n coverband dan wel...
3: Ja, dat vind ik heel tof. En,
2: dan speel je liever eigen nummers?
3: Nou ja, ik heb in veel bands gezeten. Ja. Hè? Ik bedoel, ik doe dit al 25 jaar of zo. Ik veel 30 jaar. En, maar ja, goed. Ja. Op een gegeven moment ben ik daarvoor voor die band gevraagd. Zijn ook kameraden van mij, weet je wel. En, ja,
2: feestje?
3: Feestje gewoon, ja. Weet je, ja. Zo gezellig altijd.
2: Ja, precies. Ja.
3: Ja, en, normaal spelen we gewoon wel op kleinere evenementen, zeg maar.
2: Ja.
3: En dan hebben we ook gewoon een veel langere set. We spelen... Normaal gesproken dikke uur.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: We spelen echt van Celtic Frost tot Cannibal Corpse, weet je.
2: Ja. Wordt ook veel gevraagd voor het feest en partijen?
3: Ja, we hebben wel eens op afterparties gespeeld voor festivals, weet je wel. Dan, je hebt daar in de Achterhoek Eibergen Metal Fest. En we hebben daarna gewoon in een café daar gespeeld.
2: Ja.
3: Dus iedereen al lekker in de olie, weet je wel. Dus,
2: Nee.
3: Hartstikke tof.
2: Ja, ik ben al getrouwd, maar het lijkt me ontzettend leuk om zoiets ook op zo'n feestje te hebben.
5: Waarom kijk je mij aan?
2: Nou ja.
3: Omdat jij nog moet trouwen.
2: Ja, misschien. Bij jou is nog een kans.
4: Ja, ook op mijn, ik ben gescheiden, hè. Maar ja, ook op mijn bruiloft destijds heb ik zelf gespeeld, hè.
2: Heb je zelf gespeeld?
4: Ja, toen bleken wel allemaal bandleden van mijn verschillende bandjes wat Iron Maiden dingen in te hebben gestudeerd. Waaronder George, die kwam zingen
2: George Osoek.
4: Met zijn hoge stem.
2: Ja. Oh, die is clean gaan zingen.
4: Ja, en mijn broer die deed niks meer muzikaal, dus die ging als Eddie met een vlag zwaaien.
2: Meer kon hij niet.

0: niet.
1: Nee, maar nee, dat was mooi.
0: Oké.
1: Okay. Kan niet wel hoor, maar nee.
0: Hey, hoe ging het optreden vandaag? Was je zelf erg tevreden?
2: Heel tevreden.
0: Ja, ik vond het ook echt tof.
2: Ja, echt super. Liep als een trein.
0: Ja.
2: En ja, ondanks dat je op zo'n festival best wel op de klok zit, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: We hadden maar 25 minuten en dan is het ook echt gewoon strak 25 minuten.
0: Ja.
2: Ja, is toch gelukt, weet je.
0: Ja, precies, ja, precies.
2: Ja, cool.
0: En
2: het publiek vond het hartstikke tof, weet je.
0: Ja. Ja, speel je trouwens ook Entombed in jullie set?
2: Ja,
0: Left Hand Path?
2: Hebben we vandaag gedaan. We hebben vandaag Poster Rot gespeeld.
0: Ik heb niet opgelet. Ja. Dat heen en weer rennen tussen hier en opnemen regelen.
1: Dat is best een ding, hè?
0: En nog even mee pikken. Wat zeg je?
1: Dat is best een ding.
0: Ik vind het niet meevallen in dat combineren.
1: Ik mensen zoeken.
2: Ik kon er hem nog aan als een ode aan Lars Göran Petrov.
0: Kijk. Dus. Ja, god, ja, ja terecht. Ja. Dat is natuurlijk een legende. Die
2: absoluut.
0: Vorig jaar is overleden, was vorig jaar?
3: Nee, twee jaar geleden alweer.
0: Twee jaar geleden alweer? Jezus.
2: Ja, ja.
0: Dat gaat allemaal
3: tussen. Zijn maatjes Rob en Ed, die lopen natuurlijk hier op het trein rond. Hè. Dat zijn hele goede vrienden van Lars Göran Petrov.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Wat zullen we doen? Zullen we hem af... Het is hier nou weer bloedheet. Ja, het blijft hier bloedheet.
1: We moeten verder zo beginnen zo. Hè?
0: Ja, we gaan weer verder, hè?
1: Ja.
0: Mag je ontzettend bedanken voor jouw komst.
2: Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Nou, hartstikke mooi. En Rotten Remains.
2: Ja.
0: Onthoud die naam.
2: Ja.
0: Alle feestenpartijen.
2: Alle feestenpartijen.
0: Alle feestenpartijen.
2: Te boeken, geen probleem.
0: Dat is gewoon, wil je Death Metal Classics?
2: Ja.
0: Rotten Remains moet je wezen.
2: Ja, absoluut. Ja, gewoon op Facebook hebben we gewoon... ja, paginaatje. Ik kreeg ook contact leggen. Lekker low-key. Dus,
0: precies.
2: Ja,
0: nou, hartstikke goed.
2: Geen probleem.
0: We hebben het gezien. Was tof. Yes. Dus wat dat betreft garantie dat je een prettige en leuke avond gaat beleven met jullie.
2: Dank je wel.
0: Hey, we gaan... We Rod Reigns. Ik heb geen nummer. Is dat er op YouTube van jullie iets?
2: Ja hoor, genoeg.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, okay, ga ik kijken of dat even in kan laden. Ja. Of we er iets leuks kunnen vinden.
2: Ja, dat staat zat. Dus,
0: die ook een beetje goed klinkt nog. Dat niet met de telefoons opgenomen. Dus we moeten even kijken of dat... we gaan zien. Gaat goed komen. Ja. Hey, dankjewel.
2: Yes.
0: En tot wellicht een volgende keer.
2: Alright.
0: Yo. Ik kon redelijk wat nummers vinden van Rotten Remains op YouTube. Maar de geluidskwaliteit hield niet helemaal over. Dus ga ik voor de enige Nederlandse klassieker die de coverband Rotten Remains in het repertoire heeft. Twisted Truth van Pestilence.

0: Als je denkt dat het op metalfestivals alleen maar over metal gaat. We hebben hier een lieftallige dame die een paar fashion tips aan het uitdelen is.
1: Over haar.
0: Nou, als er iets is wat de metalheads lief hebben, is het lang haar. Ja, dus vertel nog op.
1: Nou, goede shampoo.
0: Ja.
1: Goed in laten trekken.
0: Ja, conditioner rust erbij.
2: Keratine.
0: Ja, oké.
1: Okay. Keratine.
0: Jasmin! Hey, nee, ik moet even ophangen. Ik zie hier een bekende, lang niet gezien. We moeten even groeten. Tot zo!
3: De Lord of the Rings 4 games. 非常に重い男の子たち.
4: Dankjewel, Sid, voor deze belangrijke fashion tip. Je haar wassen met shampoo. Ik hoor hier allemaal nieuwe dingen. Onmisbare info wat mij betreft. Voordat we nog meer fashion tips gaan krijgen, snel door naar de volgende gang.
5: De loodzware jongens.
4: Goed, ja, cheers, heren.
6: Met de proost.
4: Dat vind ik goed plan. Proost. Op, toch wel een fantastische optreden, heren.
6: Dank je wel.
4: En is een slok.
6: Lekker.
4: Dat is wel even lekker. Oh, je hebt niks te drinken, jongens?
7: Dat was de helft van de tijd al.
8: Dat jouw zucht was
4: de helft van de tijd. Ja, de helft van de tijd inderdaad, ja. Wij zitten hier gezellig met de heren van, nou zeg je maar zelf.
9: From the Crypt.
4: Juist. Kijk. En wie hebben hier allemaal zitten? Volgens mij de vertalige band. Kun je jezelf voorstellen even?
10: Ik ben Wim.
4: Wim?
10: Wat doe jij? Ik speel de bas.
4: Oké. Okay. Ja. En de volgende?
11: Mijn naam is Ivan en ik speel gitaar.
4: Ivan, gitaar.
6: Ik ben Ben. En
11: jij
6: mag
11: speelt stemband.
4: Ja, jij bent de acrobaat met de vocalen. En last but not least.
12: Ja, ik ben Luc, aka Gary, en ik speel ook gitaar.
4: Nou zeg, hoe is het mogelijk?
11: En dan hebben we nog Herman, de drummer, maar die is zijn tentje op het zetten op de camping.
4: Oh, wat lekker. Die is nu even vakantie ook aan het vieren. Dus die is snel weggegaan.
12: Ja, die komt weer terug
4: ook. Ik begrijp het.
6: Kom wel terug.
4: Hij komt wel weer terug.
6: Die kun je toch niet missen?
4: Daar heb je ook gelijk in. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? Als voor de luisteraar die nog geen idee heeft wie From the Crypt is.
12: Ja, 2022 heeft From the Crypt zijn eerste levenslicht gezien.
4: Oké.
12: Okay. Een beetje coronatijd. Een beetje aanklooien. En voordat je het weet heb je vier andere lelijke gasten erbij zitten, dan heb je een band.
4: En dan heb je een band.
12: Zo is dat gegaan, ja.
4: En wat zijn een beetje de invloeden van jullie? Wat komt bij elkaar samen in From the Crypt?
12: Ja, vooral oldschool, dead metal. Maar ik denk ook vooral onze eigen beperkingen. Meer dan dit kunnen wij denk ik ook niet. Maar wat we doen is wel gewoon proberen goed vet te maken. Dus,
6: maar dit is ook wat we willen. Hè?
12: Dit is ook wat we willen.
8: Oh, je toch wel?
4: Dus de beperking komt goed uit, zeg maar.
8: Je kunt mensen wel bij ons willen.
6: Lekkere, simpele, oldschool death metal.
8: Ja.
4: Kijk, juist.
6: We komen allemaal uit andere bands en met From the Crypt is het oldschool death metal. Super simpel.
8: Uit welke bands komen jullie allemaal? Doe ze
6: reis. Zijn er een hele hoop, hè. Beginnen we hier met Luc.
4: Ja.
12: Ja, ik heb zelf ooit met Ivan al in Grobar gespeeld. Begin 2000. Met Probation, is meer. Ja,
4: dat is lang geleden.
12: Ja, Probation is meer is metal, hardcore. In die hoeken kun je het zoeken. Ja, en Ben, leg het maar uit, Ben.
6: Oh, eind jaren 80 Malignant zat ik in. Daarna is dat in Jung geworden. Ik heb met Pile gedaan, Skullhawk, Drowning in Tears. En nu From the Crypt dan.
12: Ja, dus
4: ook al een tijdje bezig.
6: Dat kun je wel zeggen.
4: Wauw. Yes. En de volgende?
11: Ik ben inderdaad met Gary Grobar vroeger. Daarna heb ik 22 jaar met Clediter de halve wereld rond getoerd. En nu is het From the Crypt. En ik speel ook nog een hardcore band, Trench War.
4: Nog een hardcore band? Oké. En last but not least?
13: Ik heb vroeger in Mangled gezeten, Clanny Circle. Tegenwoordig in Hazura ook nog. Dus lekker bezig.
4: Allemaal achtergronden, zeg maar. Dat is eindeloos ervaring. Die nu eindelijk bij elkaar komt in From the Crypt. En die heb je de ultieme chemie, schat ik zo in, toch?
6: Dit is een stijl die we samen leuk vinden. En dan past dat perfect, ja. Klopt.
4: Nou, ik moet zeggen, het plezier spat ook wel vanaf, vind ik. En ik vond het echt tof.
8: Ja, is vet.
6: Dankjewel.
4: Ja, ja, wat vonden jullie ervan? Zit jij...
11: Ik heb gelijk even dat stukje vinyl gekocht wat er op de balie lag. Dus,
4: Laat ze even zien, laat ze even zien.
11: Ja, hij zit daar in die rode tas.
6: Dat is van de demo die we in 22 hebben opgenomen.
4: Dit is een diehard. En het mooie was, Sid showde dat in het publiek. En ik weet niet of het gezien hebben, maar dat was wel... Ik denk het niet.
8: Show in het publiek?
4: Ja, Sid.
11: Hey, ik had hem net gekocht.
4: Een prachtige demo uit 2022. Yes. Op vinyl gezet.
6: Ja.
4: En jij zwaait in het publiek ermee, Sid.
8: Je staat op de voorkant, Sid.
11: Ik heb hem gezien, hoor. Ik heb
8: hij ziet er goed uit, hè?
4: Ja, dus naad, is dat Sid? Ja, dat wil het van weg.
11: Vanochtend zag ik heel slecht. Ja,
8: nee, ik vind eigenlijk dat het Rick is. Maar
4: wow.
6: Hij is een beetje bijgetrokken inmiddels.
4: Ja, dat wel. Ja, niet te veel, maar iets wat. Hey, in jullie nieuwe plaat gaan we nog uitgebreid over hebben, want die gaat nog uitkomen.
6: Yes.
4: Eind september.
11: Ja,
6: 26 september komt je uit.
4: 26 september komt
6: Skull Records hier.
4: Wauw. En wat kunnen we ongeveer verwachten?
6: Meer van hetzelfde als je de demo kent.
4: Ja, dat zijn jullie beperkingen, hè? Dus veel verder dan dit kom je ook niet natuurlijk dan...
6: Dat is ook nog eens bewust.
4: Nou, ik verheug hem erop, want deze demo's maken gewoon meer. Dus ik ben blij dat we in hetzelfde straatje zit.
6: Yes.
8: Welk label kom je uit, zei je nou?
6: Raw Skull Records.
8: Ah, ja, die jongens...
6: Ja.
8: Hadden we net al een promo-kitje meegegeven.
12: En we hebben ook een tapeje. Het tapeje komt er ook uit. Die komt op Intuit Records uit. Dus we hebben CD en tape.
4: Oké.
12: Gelijktijdig komt hij uit.
4: Nou, tof.
6: En ondertussen ben ik nog bezig met iemand anders voor hem op vinyl uiteraard te krijgen.
4: Oh.
6: Dat is het mooiste, hè?
4: Ja, dat is nou het vetste inderdaad, ja.
6: Zeker als je wat ouder bent dan.
4: Dan is het toch een beetje nostalgie, toch wel die... waarom kijk je trouwens nu mij aan?
6: Ja, dat zal...
4: Veel gevoelig puntje, omdat Rick er niet is. Nou ja, omdat Rick er niet is, dat is natuurlijk... anders was hij altijd de shark geweest.
6: Ja.
11: Mag je al verklappen met welke maatschappij je in zee gaat?
6: Ik ben met Bones Brigade Records.
11: Oké, cool.
6: Die ken ik ook al.
11: Mensen, houd het in de gaten, dat record label. Ja. Er komt wat aan.
6: Ja, mooi.
4: Absoluut. Hey, hoe vonden jullie dat het ging, het optreden zelf?
6: Lekker.
4: Ja? Tevreden?
6: Stonehenge, ja, super. Altijd.
4: Ging er ook iets niet goed? Of alles zonneschijn?
11: Was wel.
4: Ja, is er iets?
6: Schoonheidsfoutjes zullen er altijd zijn, maar...
4: geen hond die dat in de gaten heeft.
6: Kan, moet je dat
8: is ook bewust, toch?
4: Dat is ook bewust. Maar dat zat het toch wel mooi?
8: Ja, dat hoort toch?
4: Bij ons...
6: live muziek, hè, kom op.
4: Daarom.
6: Beetje rock'n'roll.
4: Hebben we ook met dit radioshow eigenlijk altijd alles ontzettend goed.
6: Ja.
8: Gesmeerd.
4: En heel soms,
8: volgens plan,
4: komt het wel eens voor dat je, dit gaat nog net niet zo lekker.
11: Ja, ik vond wel een minpunt van jullie set, is dat jullie aangekondigd werden door Erik Morten. Dat vond ik wel een minpunt.
8: Ja. Wat heeft hij nou
6: weer verkeerd gedaan? Dat doet hij bij elke band, hè?
11: Ja, godverdamme.
4: Hey, de dag is nog lang. Wat is jullie favoriete band die nog gaat optreden? Of misschien al opgetreden heeft?
6: Ik kijk sowieso naar Disselmonic Orchestra, waar ik recent mee gespeeld in Polen, was echt super vet. En Autopsie, uiteraard.
4: Ja.
6: Echt geweldig.
4: En hoofdact, Dismember?
6: Ook, maar Autopsie nog liever.
4: Ja, dat begrijp ik.
6: Dat is een beetje meer mijn schat.
4: Is toch wel ontzettend, meer dan dat, oldschool, levend, kan je er nou eens krijgen, denk ik.
6: Maar ook Dismember is live echt super, super goed.
4: Ja. Zullen wij, wat vind je trouwens leuk aan dit festival? Stonehenge? Was hier nou zo ontzettend tof aan?
6: Sfeer.
4: De sfeer?
6: Hoe dan ook sfeer. Ik kom hier al sinds 96 eigenlijk bij de Buzen. En ik heb dit misschien al 20ste, 25ste keer dat ik hier bij de Stonehenge ben. Of als muzikant of als gast. Sfeer.
4: En vind je de sfeer ook anders dan bij andere festivals?
6: Ja, best wel. Je komt hier een heel gemoedelijke sfeer, zeg maar. Iedereen kent elkaar, lijkt het wel. Heel bizar. Dus je komt zoveel bekende gezichten tegen.
8: Met je groot tuinfeest, hè?
6: Ja.
4: Nou ja, hier voor mij kunnen 2500 man, geloof ik, hier.
6: Vroeger op de oude locatie was het zelfs nog beter.
4: Ja, vond je dat leuker, ja?
6: Te gezellig altijd. Dus daar kwam je wel eens een keer in het festival, geen band gezien. Nice.
4: Alleen maar lullen. Ja.
6: Biertje, hoppa. Ja, echt super geweldig.
4: Oh, dat is wel tof inderdaad, ja. Nee, ik begreep dat zelfs nu al voor volgend jaar.
6: Yes.
4: Al iets van, gewoon de laatste stand, al 600 tickets weg zijn.
6: Ik sprak René vanmorgen en hij zei, het is insane.
4: Ja.
6: Nu alweer gaat super hard.
4: Ja.
6: Binnen een dag of twee, drie is het.
4: Dus ik heb ook het idee dat het altijd een beetje dezelfde zijn die dat zeg maar ook dan kopen.
6: Is ons kanon zie je,
4: precies.
6: Zie je altijd dezelfde gezichten. Dus ja mooi visje.
4: Ja. En ook net even een hapje gegeten. Was ook wel zeggen, oké, hè? Ik heb een Indonesische rendang.
11: Ja.
4: Je had een sperrippen, Sid.
11: Ik had een sperrippie.
4: Te doen.
11: Lekker.
4: Nou toch?
11: Ja.
4: Ja, ik was ook wel erg over te spreken inderdaad, ja.
6: Doet ze goed.
4: Ja, nee, absoluut. Ik vind de cateringers niks mis mee. Zullen wij eens even... zullen we de quiz doen? Of nou, eerst even de ballenbak snel.
8: Oh.
4: Ballenbak.
8: Ook goed.
4: Ja, we gaan eerst even de ballenbak doen. Dan moeten jullie wat weggeven. Dat hopen we. Welke is dit deze, hè?
8: Oh.
4: Ik hoor trouwens wel muziek op de achtergrond.
1: Rutgers, wat draaier.
4: Ja, dat blijft een het mooiste stukje van de jingle.
8: Ik heb inmiddels geen rat meer, maar Rutgers, ballenbak. Dus wie wil er een bal van mij graaien?
4: Ja. En wat is het geworden?
11: Nummer 30.
8: Oh, kut, ik moet een vraag zoeken.
4: Oh shit.
8: Ik ben voorbereid.
4: We hebben 45 vragen.
8: Ja,
4: en alles erboven zitten 199 nummers in.
8: Wat was het?
4: Dus iedereen grabbelt vaak een nummer waarin je dus iets moet weggeven.
8: Ja, dus ik had er helemaal niet meer op gerekend. En
4: nu inderdaad ga je een vraag voorgelezen krijgen door onze lieftallige Rutger.
8: Hallo.
4: En wat is de vraag?
8: Vreemdste act waarmee je het podium hebt mogen delen of mee hebt gewerkt.
4: En mag alles zijn, hè?
8: Mag alles zijn.
11: Bij mij is dat 1-0 kunt geweest.
4: 1-0 kunt?
11: 1-0 kunt.
4: Hoe kan dat nou?
8: Ja, dat is inderdaad. Dat is
11: bizar.
8: Hoe zit dat?
4: Ja? Vertel even, wat doen ze dan?
11: Het was Seth Putnam. Een bepaalde naam in de grindcore scene. Dat was in Engeland.
4: Ja?
11: Hij heeft een... Ik weet niet. Het was zo'n enorm brute set. En op de weg daar naartoe in de taxi zat hij tegenover mij in de taxi. Hij was heel aardig, heel lief. En ik vroeg hem van, ja, hoe zit dat nou met jou, met jouw rechtse dingen allemaal? Wat mensen schrijven. Och, dat is allemaal niks van waar, zei hij. Het is gewoon act. Want ik ben gewoon een normale gast. Ik eet geen vlees. Ik eet woon met mijn moeder.
4: Ja.
11: En dan staat hij op het podium echt freaken. En iedereen uitlokken om een ruzie te maken. En,
4: oh ja?
11: En op een gegeven moment kwamen er van die kale skinheads en die sloegen die vent totaal los. En hij genoot er voor mij van.
4: Hij vond het mooi.
11: En er ging een gitaar door de lucht en versterkers werden omgegooid. En op een gegeven moment werd die zaal plat weggeveegd. Iedereen moest naar buiten.
4: Oké.
11: Okay. Oh, wat is dit?
4: Ja. We hoorden allemaal bij de act,
11: zeg maar zeggen. Show, ja. Echt bizar. En daarna hebben ze de hotelkamer helemaal verbouwd. En die werden door de politie opgepakt. En dat is het laatste werk van hun.
8: Hij klinkt inderdaad als een hele vriendelijke, gewone, lieve meneer.
4: Ja, dus, ik wil...
8: Niks mis mee.
4: Hey, was er een bepaalde inspiratie voor je? Of,
11: Nee, nog niet.
4: Helemaal niet?
11: In die grindcore is dat een hele grote naam.
8: Ja.
4: Ja.
11: Want ze doen eigenlijk, ze maken noise. Echt, dat is echt teringherrie.
4: Wauw.
11: Zoiets bizar had ik nog nooit gezien.
4: Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst naar deze sauna.
11: Ja, jullie ook.
4: En ik zou zeggen...
6: Sauna, ja.
4: Ja, het is ontzettend niet daar heet, man. Die, gooi die deur maar even open, dan krijg ik een beetje lucht. En dank heren. Oh, en tot gauw!
8: Ja.
4: Oh, we gaan nog een nummer van jullie draaien. Welke nummer ga ik van jullie draaien? Ik ga nummer draaien. Closed Casket.
6: Hoppa!
4: Hoppakee!

0: Jongens.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
6: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met de band Condolence, volgens mij.
1: Ja, helemaal.
0: Helemaal, hè?
1: Ja, ja, met z'n drieën.
0: Mark. Met, ja. met z'n drieën ja. zit u inderdaad ja. hier. Ja. We missen nog...
1: We missen Jos, de bassist. En Mick, de zanger. En dan hebben we officieel ook nog twee gastzangers.
0: En nog twee gastzangers?
1: Officiële gastzangers.
0: Wauw.
1: Renske en Carol.
0: Ja, we, inderdaad, even voor de luisteraars, inderdaad, onder andere met Mark Ouwendijk.
1: Ik wil weggaan hoor, ik bedoel...
0: Die al eindeloos ons programma vervuilt, al ja. verschillende keren. En daar heb je hem weer, hij raakt hem maar niet kwijt.
1: The Gathering.
0: The Gathering, inderdaad, ja, je bent al goed ingeburgerd, Mark.
2: Ja, dat mocht niet meer.
0: En niet alleen voor de organisatie zit je hier, maar ook vanwege je band Condolence die dan heeft opgetreden.
1: Ja.
0: Ben je trouwens tevreden tot zover?
1: Super.
0: Ja?
1: Zowel het festival als hoe het bij ons ging.
0: Maakt jou een gelukkig man, Mark?
1: Ja. Alleen mijn lichaam denkt er iets anders over.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Heeft hij wat problemen inmiddels?
1: Ja, ik begint het nu wel te merken. Na de opbouwdag gisteren en dan vandaag.
2: Ja, dat snap ik. Moet je ook afbreken?
0: We zijn niet de jongste, Mark.
1: Ja.
0: En dan kan ik helaas Rick niet aankijken. Zit dan, jij.
3: Nul.
0: Jaloezie, jongen. Je moet het herkennen.
3: Ik begin nu al uit elkaar te vallen, dus ja.
0: Ja. En voor de luisteraar die jullie niet kent, waar kan de luisteraar jullie van kennen?
2: De loodzware jongens, voor de derde keer.
0: Dat is waar. Maar niet iedereen luistert alle afleveringen.
3: Oh, nee, dat is waar. Dat maakt niet uit, ook al missen er een paar, maar je komt altijd langs.
1: Staan wij nu gelijk...
3: Van de organisatie van Stonehenge.
0: Wat zeg je?
3: Van de organisatie van Stonehenge, daar kunnen mensen ons van kennen.
0: Ja, dat kan ik ook nog inderdaad, ja. Mee eens. Daar kan het ook goed dat jullie daar vandaan bekend zijn. En jullie zijn volgens mij een ontzettende oude band. Maar... Jullie debuutplaat is net uit.
1: Ja.
0: Dat is het geval, toch?
1: Ja. We zijn ooit, heel lang geleden, in 1989, zijn we opgericht.
3: Zo.
1: Goed. Toen hebben we een demootje opgenomen. 3 jaar tijd gezocht en toen gestopt. En in 2024 hebben we ons eerste album uitgebracht.
0: En met Sepiternal Death Rain en dat soort beginnende bands, zeg maar, in de Nederlandse scene. Dat is een beetje jullie toch mee te vergelijken,
1: ja,
0: denk
1: dat
0: ik?
1: Dat is in die periode.
0: Beetje die periode.
1: Ja, die periode. Wij zaten in de ring, Al van der Rijn, Woerden, ja. Gouda. En dan had je Semp had je daar, Morning had je daar, Disact in Al van der Rijn.
0: Ja.
1: Dus er zat best wel veel death metal in die contraai. Ja.
0: En leg jij nou, ze zitten mede in de organisatie. Wat maakt nou Stonehenge zo'n tof en uniek festival? Waar moet iedereen komen?
1: Nou, niet iedereen hoeft te komen.
0: Dat is ook niet handig, hè?
1: Must, maar het is voornamelijk is het één grote jaarlijkse reunie van alle bekenden.
0: Bands, gasten, alles om elkaar heen.
1: Nou, ik denk als jij geen bands neerzet, dan hebben we hier ook het terrein vol, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, ik heb ook een hoop bekenden ben ik tegengekomen.
1: Ja, nou dat.
0: Ed Warby zag ik nog voorbij komen. Uiteraard Joyce Ozoek. Nou goed, Gebedi. En zo kan je wel eindeloos lang inderdaad doorgaan.
2: Het is een enorme lijst.
4: Het is een beetje als een uitje met een zonnebloem.
0: Ja, maar dan minder leuk.
4: Minder leuk, ja.
0: Dat is een uitje met een zonnebloem. Ja, dat is wel een beetje
2: wat. Overgedrukt. Oh, daarom mochten we hier komen. Nou snap ik het.
0: Ik heb ook het idee dat de reden is inderdaad, ja.
1: Dat is
2: boos. Ik snap het ook wel.
0: Wat is jullie favoriete band van deze dag die opgetreden heeft of nog gaat optreden?
3: Nile
0: is jouw favoriet.
3: Ja.
0: Dat is duidelijk. Voor jou, Mark?
1: Ja, eigenlijk alles wat er vanaf nu begint. Dus Master, Macabre, Malevolent Creation, Nile inderdaad.
0: En wij zitten hier nu met elkaar te lullen en Master speelt.
1: Ja.
0: Hoe lekker is dat voor jou?
1: Ja, zijn we klaar?
0: Ja, precies. Ja. Even doorwerken.
2: Even, ik vind dat we dit wel een extra lange editie kunnen maken.
0: Nou, mensen, kies ik één van de elementen van de items. Nu doen ze alle drie.
2: Ja, precies.
0: Dat is te lang.
2: We kunnen ook wel... Hoe lang spelen ze? Een half uur, toch?
0: Ja, minstens. Ja. Dus dat gaan we op tijd trekken. Goed. En wat geldt voor jou als favoriete band?
3: Ja, Nile, 100%.
0: Nile ook, Nile, ja? Oké, helder.
1: En voor jou Ernst?
0: Dat is een goede vraag.
2: De eerste die wat terugvraagt.
0: Ja, ik denk, vanwege de classic autopsie, denk ik. Ja, dat vind ik wel...
1: Led Zeppelin speelt niet, dus...
0: Nee, die net niet. En die is volgende instant rol autopsie ongeveer. Die vind ik toch wel vet. En ik heb hele goede herinnering aan Like an Ever Never Flowing Stream van Dismember.
1: Ja.
0: Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit eigenlijk. En ja, natuurlijk zijn er eigenlijk genoeg. Ook Niles vind ik ook tof. Met Carl Sanders Menuto die het. Hij heeft zo'n vrolijke uitstraling.
1: Ja, maar dat heeft hij altijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, het is uw bloedheet. We gaan weer stoppen. We gaan kijken naar Master. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor de komst.
1: Ja, jullie ook.
0: En ik zou zeggen, geniet nog van vandaag. Met alles wat er voorbij gaat komen. En tot
2: de volgende keer.
0: Zo is het.
1: Volgende week.
0: Mark, binnenkort ga je weer zien, denk ik. Gaat helemaal goed komen. En we gaan natuurlijk nu ook even nog een nummer draaien van Condolence. En wat heb ik voor jullie in aanbieding? No Prospect! Jongens, dank jullie wel!
5: Yo! Yo.

0: loodzware jongens.
1: Nou, we staan hier bij de studio van de loodzware jongens. En we hebben hier wat mensen erbij staan. Zeg maar even wie je bent.
2: Hi, ik ben Chantal Harking. Fan van de show.
1: Ja, heel goed. Chantal, natuurlijk kennen we je. Het is altijd leuk voor de luisteraars om te weten wie we aan de lijn hebben. Staat hier backstage. Wat heb je tot nu toe meegemaakt bij Stone Age?
2: Nou, vooral heel veel gezelligheid. En veel muziek.
1: Dat hoor ik nou heel veel. Veel gezelligheid. Dat is gewoon waarschijnlijk het meest gezellige festival wat er is in Nederland, een beetje.
2: Ja, vind ik wel.
1: Vind jij wel? Het is ook dichtbij voor jou, hè, hier zo.
2: Redelijk.
1: Redelijk. Ja, wij moeten een stukje verder kachelen natuurlijk, maar wat dat betreft... hartstikke bedankt voor het interview.
0: De loodzware jongens.
3: Wij zitten hier met de band Burial Remains, als ik het goed uitspreek. Ja, stel je eens even voor aan de luisteraar. Die denkt, joh, Burial Remains, wie en wat is dat? Kun je iets over jezelf en de band vertellen?
4: Jawel. Burial Remains is een oldschool death metal band. Wij maken heftig misbruik van een HM2-pedaal. Dus het klinkt een beetje Zweeds, maar we hebben er heel weinig mee.
3: Oh, echt waar?
4: Nou, we houden wel van Zweedse death metal, maar het wordt zo overdreven. Ze klinken als Entombed.
3: Dat is helemaal niet de je bedoeling?
4: Nee, niet per se.
3: Oh, en dat vind ik zelf namelijk ook wel.
4: Ik vind hem meer Dismember met de Creator gemixt.
3: Oh, echt waar?
4: Ja, maar dat pedaaltje dat gooit alles een beetje in de war.
3: Ja, ja. Zo'n typische Zweedse death metal sound die jullie hebben.
4: De gitaarsound wel, maar de manier van spelen is wel anders, denk ik.
3: Oké.
5: Wij zorgen ervoor dat er iets... de muzikale aanpak daarin is anders. En dat doen we bewust. Dus het hoeft niet uitsluitend Zweeds te zijn.
3: Nee.
5: Wij zorgen ervoor dat het een vet pakketje wordt. En dat pedaal dat ronkt en dat giert uit de bochten, dat is geweldig.
3: Ja.
5: Maar wij zorgen ervoor dat er meer is dan alleen maar een sound. Er zijn, we noemen geen namen, maar er zijn moderne bands die alleen een pedaaltje hebben. En die spelen, zulke standaard generieke death metal. Ja, dat...
3: Het is niet iets wat voor jullie is.
4: Wil je echt geen namen noemen trouwens?
3: Dat zou best leuk zijn.
5: Ik geloof dat Wim wat namen gaat noemen en daar wacht ik even op.
3: Ah, kijk, dan kun je aanvullen. Dat is wel lekker.
6: Herkent hem gewoon even terug.
3: Ja, toch? Nee, dat doe je goed. Hey, vertel even aan de luisteraar wie jij bent en wat jij speelt in de band.
5: Ik ben Philippus, ik speel gitaar en backing vocals.
3: En backing vocals? Ja. Wauw. En jij?
4: Ik ben Wim en ik speel ook gitaar, alleen dat zie je op het podium niet.
3: Nee, weinig hè?
4: Daar zing ik alleen.
3: Ja, dat is voor de rest zing je eigenlijk vooral zo'n ding.
6: Ik denk dat wij ook wel een wauw achter moeten.
3: Ja, het wel hè? Eigenlijk wel. Een soort air guitar, zeg maar, bij jou dan.
4: Nee, op plaats.
3: Oh, je gaat even een applausje geven, Sint. Dankjewel.
4: Ja, plaats speel ik gewoon wel gitaar.
6: Geen gitaar.
3: Ja, precies. Oké. En last but not least, de nummer 3.
7: Ik ben Pieter en ik speel wel gitaar. Maar dan niet echt, maar gewoon hier.
3: Ja, precies. Ja.
6: Dat vind ik ook een wauw.
5: Ja.
3: Zeker, een dikke wauw. Eigenlijk wel, ja. Oh, en een applaus.
6: Ja.
3: Mee eens. Hoe lang bestaat de band al?
4: 10 jaar.
3: 10 jaar?
4: Ja.
3: Op de kop af?
4: Nee.
3: Niet op de kop af?
4: Nee.
3: Bijna.
4: Ja, zoiets.
3: Oh joh, 10 jaar al.
4: Ik kan er ook op een jaar naast zitten, 9 of 10 jaar.
6: Nee, bijna zei hij, niet al.
3: Nee, precies. Ja, precies. En je hebt 3 albums uitgebracht in die 10 jaar, 9, 10 jaar.
4: Uh-huh.
3: Met de laatste was in 2024.
4: Klopt, ja.
3: Ja, hè? Dus er is genoeg voor een luisteraar te checken, mochten ze jullie nog niet kennen. En je houdt van death metal met een Zweeds geluid, maar toch ook weer niet. Dat is een beetje de...
4: Ja, laten we het gewoon een Fries geluid noemen.
3: Een Fries geluid, dat is mooi.
4: Ja.
3: Dan heb je eigenlijk alles omschreven.
6: Een dialect of wat is dat?
3: Ja, dat is het een beetje toch? Ja.
4: Het klinkt zoals we praten.
6: Ja, maar hoe doe je kettings
5: met accent. Uit?
6: Ja, doe die kettings achter je zin dan.
3: Ja, dat is wel lekker inderdaad, ja. Hoe ging het optreden?
5: Perfect.
3: Ja?
5: Ja, er was niks mis mee. Echt,
4: alles ging goed.
5: Door
4: alles
5: ging goed. Te halen. Echt, wij zijn zo goed. Het is echt, ik verbaasde mezelf.
3: Dat je zo ontzettend goed bent.
5: Ja.
3: Ja, ik kan alleen maar omschrijven.
6: Wat een arrogante band.
3: Heerlijk man.
6: Ja, ik voel aan alles dat ze
3: het
6: meen.
3: Iemand moet het zeggen. Anders wordt het nooit wat.
6: Nee, precies.
3: Dus,
4: ik had zelfs nog het idee dat tijdens het laatste nummer dat we eigenlijk ook nog een nieuw nummer aan het schrijven waren.
5: Zo goed ging het.
3: Oh, zo goed ging het.
6: Nee, dat noem je jazz.
5: Oh, ja, ja.
3: Nou, freestyle gewoon. Ja. Ah, lekker.
8: Okay.
3: Klopt het dat jouw gitaar was even niet zo lekker?
7: Ja, mijn snaar knapte.
3: Je snaar knapte. Ja, ik heb het goed gezien inderdaad, ja. En al snel schaak ik een nieuwe gitaar en...
7: Daar maak ik een backup mee.
3: Niemand heeft iets gemerkt.
7: Ik wel.
3: Jij wel. Ja, ik heb het ook gezien.
6: Zo'n boven, niemand heeft er wat van gemerkt.
3: Nee, echt niet? En niet meegekregen?
5: Ik heb het ook niet meegekregen, dus ik
6: ja, schaam mijn doel. Letten jullie ook lekker op je bandleden.
5: Serieus?
6: Ja. Niemand heeft het meegekregen, maar hij zit het hier wel voor te zorgen.
4: Ja, je zei al, we zijn een klein beetje arrogant. We waren heel erg met dat zelf bezig.
3: Juist. En mij viel op dat mijn linkeroor opeens wat wegviel. En hoe kan het nou als ik jou scharrel met je gitaar? De gitaar is wat mee.
5: Je dacht eerst, het is een beroerte en dat viel dus ja, precies, mee. Ja.
3: Of tegen, maar dat klopt. Jongens, we gaan het nu ophouden. Het is hier inderdaad wederom bloedheet.
6: Het gutst van me af.
3: En inderdaad, het is hier lekker warm, dus we gaan ermee stoppen. Mag ik je ontzettend bedanken voor jullie komst naar deze mobiele sauna. En ja, dank voor even ons te woord te staan. En we gaan ongetwijfeld een keer jullie vaker in uitzending horen, lijkt me zo. Vond we waren druk met een afspraak bezig maken, toch?
4: Daar waren we ooit mee begonnen.
3: Ja, hè? Maar dat is nog niet afgemaakt.
4: Nee, het is niet eens heel lang geleden, maar een maand of acht.
3: Een maand of acht, waar? Oh, zo erg.
6: Gezien de dynamiek van dit interview kunnen we het misschien maar gewoon...
3: Ja, moet goed gaan komen. Gaat goed komen.
6: Ja, of toch een poging twee wagen.
3: We gaan...
4: Hij is wel snel trouwens, hoor. 8 maanden, dat vind ik best.
6: Ja?
3: Nou ja.
4: De gemiddelde vrouw doet er 9 maanden over om een kind af te leveren. Dus.
3: Dat is 8 maanden. Ik zit nog binnen.
6: Toch kind.
3: Het wordt wel een groot kind, denk ik dat wel. Maar het gaat helemaal goed komen.
8: Ja, okay.
3: Heren, dank jullie wel.
4: Dank jullie wel.
3: En voor jullie toffe optreden. En zo zeggen, tot de volgende keer. En we gaan even nog een nummer van jullie draaien. Rebel Spirit. Die heb je toch ook net niet!
5: Nee.
3: Maar Jezus.
5: Wel gaaf.
3: Wel gaaf. Ja. Dus dat gaan we nu nog even...
6: Dat bescheiden randje weer.
5: Ja, iemand moet het zeggen. Dus,
3: exact, ja. Exact. Dank jullie wel. En tot de volgende keer.
8: Moet je weer een rug laten.
3: Hoi!

0: zware jongens.
1: Ja, jongens.
2: Ja.
1: Het zit erop.
2: Ah.
1: En ja, wat vonden jullie het allerleukst?
2: Het publiek.
1: Het publiek?
2: Ja. En de organisatie.
1: Zeker niet de band.
2: Nou,
3: een combinatie van.
2: Nee, het boeit niet zo heel erg hier. Maar qua bands, wat ik wel echt tof vond, was Anaal Genot. Anaal Natra.
1: Anaal Netherrack. Zoiets toch?
3: Ja, Anaal Netherrack.
1: Ja.
2: Wat vet was dat.
1: Die is leuk, hè?
2: Ja, dat was vet. Dat was vet.
1: Dank voor het luisteren weer naar...
2: oeverloze gezwets.
1: Ons verslag van Stonehenge.
3: Ja, nice.
1: En nou ja, misschien dat wij volgend jaar weer van de partij zijn. Ja. Als wij weer worden uitgenodigd door Mark.
2: En het enige dwang.
1: Ja, dat is waar. Dat gaat wel werken. Dank voor het luisteren, iedereen. En ik zou zeggen, tot volgende week weer.
2: Hey.
1: En een goed weekend. Oh, we sluiten af nog met een nummer, denk ik.
2: Oh.
1: Van Hesken.
3: Nice.
1: Die hebben een tof plaat gebracht vorig jaar. En nu komt er een nieuwe single uit. De ding heet New Speak. En ik zou zeggen, tot volgende week.
2: Doei.
3: Doei. Doei. Bye.

0: Session.
1: Loodzware jongens.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: 2,40. Lidl, je verdient het.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de zesde plek. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
6: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee?
5: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
15: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: King Distortion.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen.

0: je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden honderdduizenden mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start. Die duurt 2 weken. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad op 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bank. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
2: Is ja. Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: De prijsfavorieten van Albert.

0: zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Distortion.

0: Bank. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
9: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel is voor het gebruik de bijsluiter.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Kink. Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De prijsfavorieten van Albert.

0: Dit is Kink Distortion.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Football International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloop meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King Distortion.